0: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
1: Leggen we dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Liniel.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
1: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
0: En wat zijn die nieuwe zaken?
1: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
5: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
5: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
4: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
6: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
6: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
5: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
6: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken en deze zullen een 50 cent kosten.
12: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
13: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
14: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
15: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
15: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
5: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
15: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
17: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
20: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
5: En wat zijn die nieuwe zaken?
20: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
22: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
23: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
24: De acties van de groep de Stoten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
25: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
5: Het gaat best over veel mensen.
25: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wonen, wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
5: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
25: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
3: Ik ben David Nassus.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
8: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
5: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: In de playoff finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
15: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen van Essa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
6: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
11: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
25: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
25: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
25: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
20: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
20: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Poret.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
20: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
20: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: En ook Afro-Sea is terug.
20: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
2: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
20: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
2: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
20: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen.
5: Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
13: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
13: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
5: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
13: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
5: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
13: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
17: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
18: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
15: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
4: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
5: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben George Keters.
21: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
23: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
5: En wat zijn die nieuwe zaken?
23: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
26: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
27: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
15: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
5: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
15: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen.

0: En ons hart ligt bij de Noordzee.
1: Ik ben Joke Doodlewoman.
2: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
6: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
5: Het gaat best over veel mensen.
6: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
5: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
6: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
10: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
11: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
12: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington.

0: Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
3: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding.
6: Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael Van Nie.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts een nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: En ook Afro-Sea is terug.
5: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
2: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
5: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
2: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
5: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
6: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Stendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
9: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
8: We zitten nog stenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Termaipalas. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat dat terug echt een parel wordt aan de kust.
12: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
6: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
14: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
14: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
14: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
14: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
6: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
19: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
6: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
7: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
21: We zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
22: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
19: Wat zal dat concreet zijn dan?
22: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
19: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
22: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Regionieuws.
6: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
19: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
19: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
13: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
6: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
6: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
25: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
26: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Bultstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat er eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
2: staan hier in de Nieuwe Stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
9: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
19: Het gaat best over veel mensen.
9: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
19: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
8: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
19: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
8: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg.
6: Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
15: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
14: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
14: Besparingen, het kost geld?
15: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
14: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
6: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
14: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
14: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
7: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
16: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
18: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Baar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad. Brigitte BQ natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
6: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
14: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
14: En ook Afrosie is terug.
5: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
14: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
5: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
14: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
5: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
6: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
27: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
6: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
14: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
6: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
3: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
17: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
14: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
19: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
14: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
19: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
14: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
19: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
14: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
19: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
6: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
8: Noordzee Regionieuws.
6: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
24: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
14: Wat zal dat concreet zijn dan?
24: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
14: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
24: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
4: Dit is Radio Noordzee.
8: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
6: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
6: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
3: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
17: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is. is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
14: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
14: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
13: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
6: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
8: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
14: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
6: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
7: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
14: Het gaat best over veel mensen.
7: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we

0: bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met de huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
3: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
5: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
6: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
7: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in de finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig

0: kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani De Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
5: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
4: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
5: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Bratanus.
8: Ik ben Christophe Vermeijer.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
10: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
4: En wat zijn die nieuwe zaken?
10: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
12: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
13: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
14: Inderdaad, het is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
10: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
4: En wat zijn die nieuwe zaken?
10: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
4: En ook Afro-Sie is terug.
10: Afro-Sie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sie is ook nog altijd gratis.
4: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
10: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sie is terug een groot succes.
4: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
10: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Sifan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
16: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
16: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
4: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
16: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
4: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
16: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument en uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
17: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
18: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
19: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
19: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
4: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
19: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw Rockabilly Festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Nie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
9: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
10: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
8: Het gaat best over veel mensen.
10: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
5: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
11: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
12: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
13: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld.
13: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
13: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
19: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
20: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
21: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
10: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
10: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
15: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
22: Ik ben Lucaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
8: En ook Afro-Sea is terug.
2: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
8: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
2: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
8: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
2: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
15: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81... Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani De Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
4: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
5: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
6: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
8: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
23: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
8: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
23: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
8: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
23: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
8: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
23: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg Stefaan Reinaert.
10: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
11: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
11: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
5: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
12: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
13: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
14: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
11: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
15: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
15: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier... zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
15: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
19: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw Rockabilly Festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
21: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
22: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afvalspieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
23: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
23: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
23: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk

0: aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
8: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
8: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noord.

0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
2: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
3: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
4: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. Ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
8: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
8: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afro-Sea is terug.
8: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
8: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
8: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
8: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
8: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
5: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken.
9: Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Nie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
14: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
14: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
14: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
14: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
9: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
4: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
6: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daar van voorzitter te zijn.
7: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
8: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
9: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in de finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
10: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw Rockabilly Festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
14: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
14: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
15: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
16: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
17: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
18: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
18: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wonen, wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
18: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxime Dong.
19: Ik ben Brenda Linskens.
20: Ik ben Bart Versleus.
21: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
22: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
22: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld.
22: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
22: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
4: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
5: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd, vind ik. Vind het echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen,
7: Het gaat nu effectief van start.
8: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
8: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
11: Ik ben David Nassus.
12: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
13: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afro-Sea is terug.
9: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
9: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
9: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
11: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
14: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
14: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
14: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
14: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
11: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
16: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
17: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
18: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
11: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zetbankje. Met een kleine financiële bijdrage kreeg je een naamplaatje op die zetbank. En dan ben je er zeker van dat dat zetbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
11: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
19: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
19: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
19: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsie uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
11: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
25: Ja, hier komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Bredene kan komen.
26: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
3: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
2: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
3: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
10: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
21: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
7: Het gaat best over veel mensen.
21: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
7: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
21: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
1: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
4: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
8: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
13: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
12: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Besparingen, het kost geld?
13: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk natuurlijk wel een coördinator. Maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden. En heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
13: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
11: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
11: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Dina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.

0: te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
6: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
5: En wat zijn die nieuwe zaken?
6: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Hapfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
5: En ook Afrosie is terug.
6: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
5: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
6: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
5: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
6: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
4: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
7: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
8: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
9: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi

0: eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
5: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
5: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
4: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
5: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
4: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
5: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
10: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
4: En wat zijn die nieuwe zaken?
10: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
8: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
11: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
12: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
13: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
4: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
0: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
4: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
0: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. toerismeschepen Alain Lineel.
10: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
10: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk de Grauwe.
18: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
19: Ik ben Nancy Bourquani.
20: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
19: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
19: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
19: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld.
3: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostends vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
6: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
7: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka-verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
4: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
10: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
10: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
16: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
16: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
4: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
18: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die 3e plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
19: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning
12: heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: Goedemorgen. Vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
16: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
16: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: En ook Afro-C is terug.
16: Afro-C is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-C is ook nog altijd gratis.
2: Dat was een bewuste keuze om die Afro-C terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
16: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-C terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-C is terug een groot succes.
2: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
16: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
4: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
23: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
23: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
23: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
23: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
4: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
4: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
3: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
5: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
6: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
7: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
3: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
3: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
5: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
8: Het gaat best over veel mensen.
5: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
5: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oh, dat is nogal de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
11: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
12: Van Martien is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
13: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in een tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit, dus naar de kliniek AZ Amiaan, daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
3: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
14: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
14: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld?
14: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
14: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
17: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
19: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
20: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
21: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die het s'avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Goedemorgen. Vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
5: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
5: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
8: En ook Afrosie is terug.
2: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
8: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
2: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
8: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
2: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst

0: VV-gemeenteraad zit Lode Landsweert.
1: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
4: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
5: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
6: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
8: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
9: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30%

0: 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw Rockabilly Festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Sivan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg Stefan Reinaert.
8: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond om 19:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 19:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 20:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
5: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
11: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
12: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
13: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
13: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wonen, wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
13: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en Rom nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
19: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
10: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
20: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Goedemorgen. Vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
21: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen.
15: Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
15: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
15: Besparingen, het kost geld?
16: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
15: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allaert werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Antsiew.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps, burgemeester Romina van Horen. Het gaat nu effectief van start.
8: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
8: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
10: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
11: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
12: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
13: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter, dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
14: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
14: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afrosie is terug.
14: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
14: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
14: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaré.
6: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond om 17:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt er €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 19:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Crescentenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 17:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 20:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
9: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
11: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
12: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
13: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
14: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de gouden pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
15: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
14: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
15: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
14: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
17: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
19: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
15: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
21: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
22: We zitten Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
23: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Goedemorgen. Vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
21: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
15: Het gaat best over veel mensen.
21: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
15: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
21: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
24: Ik ben Lut van de Kastelen.
25: Ik ben Patrick Jansen.
26: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
27: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
15: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
27: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
15: Besparingen, het kost geld?
27: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
15: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
27: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
6: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
4: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
5: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
6: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
11: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
11: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
10: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
11: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
11: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
8: En ook Afrosie is terug.
11: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
8: Dat was een bewuste keuze.

0: toren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit, om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende, u hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
5: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
5: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
4: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
5: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
4: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
5: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn. Waarvan een aantal in Oostende.
7: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
8: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
9: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traanmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BC

0: domineerde de eerste helft en om 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
1: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
5: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
4: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
10: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
4: En wat zijn die nieuwe zaken?
10: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
12: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
10: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Goedemorgen. Vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Goede gemeenteraad. Heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
1: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
4: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
1: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
16: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
17: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
4: Het gaat best over veel mensen.
17: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
4: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
17: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
4: Hier in de site bij het AZ Oostende.
5: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
6: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
8: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
9: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
11: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
11: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
17: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
17: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
17: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info.
14: Meer zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
9: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Nieuws en info.
18: Noordzee, dagklapper.
19: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
18: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
11: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
21: En wat zijn die nieuwe zaken?
11: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
21: En ook Afro-Sea is terug.
11: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
21: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
11: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
21: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
11: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
9: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
23: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstoer, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
24: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In de playoff finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee.
21: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
21: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
3: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
21: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
3: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
21: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
3: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
9: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hallo, I'm Dario Durda.
25: Ik ben Frank Jongbloed.
26: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
11: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
21: En wat zijn die nieuwe zaken?
11: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
7: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
8: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
9: Goedemorgen, vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.
20: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
13: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
12: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
12: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
8: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank en dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
10: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
3: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
11: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
12: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
7: Het gaat best over veel mensen.
12: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
7: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld.
8: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
10: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Crescentenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit, om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dat was je voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
11: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
11: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
11: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
13: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
14: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
15: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
16: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afrosie is terug.
2: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
2: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
2: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Tineke van Halemees.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff finale basketbal staat...

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
2: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
3: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
4: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Goedemorgen. Vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
5: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allaert werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
9: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk

0: in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker?
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
0: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
0: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
4: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
4: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
7: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
8: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
9: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24.
10: William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
5: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
10: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
11: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
11: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
10: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
16: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
16: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
16: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
10: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt er €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit, om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld.
3: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
6: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
7: En dat is een soort hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
8: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in honing.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zetbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zetbank. En dan ben je er zeker van dat dat zetbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
12: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
12: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
12: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw Rockabilly Festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
17: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
17: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
19: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
5: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
20: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
21: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Goedemorgen. Vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
17: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
22: En wat zijn die nieuwe zaken?
17: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
22: En ook Afro-C is terug.
17: Afro-C is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-C is ook nog altijd gratis.
22: Dat was een bewuste keuze om die Afro-C terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
17: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-C terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-C is terug een groot succes.
22: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
17: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
9: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
4: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
5: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
6: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
8: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
9: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allaert werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit om 5:00 deze namiddag. Kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
8: Het gaat best over veel mensen.
4: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
11: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
12: De dagkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
13: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Wat er gebeurt in de regio?
14: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: Gemeenteraad Zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
15: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met de huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld?
15: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Michael van Nie.
18: Hallo, ik ben Louise Carton.
19: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
20: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
21: Ja, ik hou van Oostende. Ik hou van die, ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Gilde Enzo's Spiljaard.
3: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Goedemorgen. Vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
14: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
24: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
8: En ook Afro-C is terug.
2: Afro-C is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-C is ook nog altijd gratis.
8: Dat was een bewuste keuze om die Afro-C terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
2: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-C terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-C is terug een groot succes.
8: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
2: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
14: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Matjes Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder

0: Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
4: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
4: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
4: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
4: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
3: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar.
6: De leden

0: van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
8: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers, zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
9: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Crescentenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
10: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
11: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
12: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
5: Het gaat best over veel mensen.
4: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier... zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
5: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
0: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
19: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
20: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Goedemorgen. Vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
21: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
22: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
21: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
22: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
21: Besparingen, het kost geld?
22: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
21: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
22: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
23: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Carolien de Vriend.
8: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
5: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
6: Mark zegt vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
19: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
21: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
21: En ook Afrosie is terug.
15: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
21: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
15: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
21: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
15: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
21: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
12: Ik ben David Nassus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Peter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
21: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
24: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
21: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
24: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
21: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
24: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
21: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
24: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allaert werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
25: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Crescentenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
17: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
21: Wat zal dat concreet zijn dan?
17: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
21: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
17: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
20: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
22: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste drie maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
26: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
21: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
21: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
10: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Sifan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw Rockabilly Festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day, doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
27: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
28: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad en we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen, dus 2 afvaarten per week.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Goedemorgen. Vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
29: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
2: Het gaat best over veel mensen.
29: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
2: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
29: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Halemees.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
21: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
24: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
21: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
24: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
21: Besparingen, het kost geld?
24: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
21: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
24: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostense jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
5: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
8: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
27: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
29: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
29: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
29: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afro-Sea is terug.
2: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
1: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
2: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
1: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
2: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info.
8: Hier zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond om 7:45 brengt de Filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit, om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende, u hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen.

0: dan die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument. Want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden. Dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
5: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2. Die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
6: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
10: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar

0: die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen kregen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
0: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van I.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
8: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
8: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
5: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
10: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
7: Goedemorgen. Vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
12: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
12: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
7: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
7: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
7: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
9: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
10: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
11: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box-office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
13: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
12: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Besparingen, het kost geld?
13: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
12: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
13: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
14: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn.
15: Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
16: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
7: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
16: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
16: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
7: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit om 5:00 deze namiddag. Kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
14: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
16: En wat zijn die nieuwe zaken?
14: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
16: En ook Afro-Sea is terug.
14: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
16: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
14: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
16: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
14: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
17: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
19: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
16: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
20: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
16: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
20: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
16: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
20: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
16: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
20: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
22: Ik ben Haris Brataneus.
23: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
25: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
16: En wat zijn die nieuwe zaken?
25: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische nood gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
27: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
2: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Goedemorgen. Vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
10: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
16: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
16: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
16: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
16: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
8: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in de finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van Essa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
4: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
2: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
5: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
16: Het gaat best over veel mensen.
5: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier... zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
16: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
5: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
25: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
16: En wat zijn die nieuwe zaken?
25: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
9: Mijn naam is Alain Lineel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
16: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
17: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
16: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
17: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
16: Besparingen, het kost geld.
17: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
16: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
17: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
7: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
7: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond om 19:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 19:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 17:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 20:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
5: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
16: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
16: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
5: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
19: Ik heb daarvan de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
20: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, niet waar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
21: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
25: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
16: En wat zijn die nieuwe zaken?
25: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
16: En ook Afrosie is terug.
25: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
16: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
25: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
16: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
25: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Poilet.
22: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
25: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
16: En wat zijn die nieuwe zaken?
25: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
27: Wel, we gaan opereren onder de noemer
2: Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
3: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
4: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Goedemorgen. Vandaag aan de kust zon en wolken. Het is eerst nog droog, maar deze namiddag opnieuw kans op enkele buien. Temperaturen aan de kust rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee.
16: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
15: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal

0: een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
8: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Noordzee Regionieuws.
2: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen

0: dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Als de Paulusfeesten een geroepen voor om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
3: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
4: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
5: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
8: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Ansioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld.
8: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt er €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
5: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
5: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
7: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
8: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
9: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in de finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
11: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
10: En wat zijn die nieuwe zaken?
11: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
10: En ook Afrosie is terug.
11: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
10: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
11: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
10: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
11: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
11: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
10: En wat zijn die nieuwe zaken?
11: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
17: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
5: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
18: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
19: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
18: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
19: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
18: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
19: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
18: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
19: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
2: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
18: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
18: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Nieuws

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
4: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
5: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
6: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje, een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
2: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
9: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
10: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
10: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
15: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
8: Het gaat best over veel mensen.
15: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
15: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld.
3: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
6: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
7: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
11: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
11: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
11: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
15: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw Rockabilly Festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
16: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
16: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
8: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
17: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
9: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
18: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
16: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
13: En wat zijn die nieuwe zaken?
16: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
13: En ook Afrosie is terug.
16: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
13: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
16: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
13: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
16: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
8: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
20: Ik ben Patrick de Vit.
21: Ik ben Philippe Monseweijer.
22: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
13: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
23: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
13: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
23: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
13: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
23: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
13: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
23: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee regionieuws.
1: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We kunnen zeker niet klagen. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
4: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
5: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
6: Het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden...

0: Post in Oostende. Op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
4: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hallo, I'm Dario Durja.
9: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
11: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jonbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
11: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
3: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee.

0: Regionieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
6: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
6: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
6: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
8: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
9: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
0: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
11: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
10: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
10: Besparingen, het kost geld?
11: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
10: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
11: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
16: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
10: En wat zijn die nieuwe zaken?
16: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
18: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
19: Maar wij steunen Theater aan Zee met de Stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
20: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de stand teweeggebracht heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
6: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
10: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
6: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
10: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
6: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
22: Ik ben David Nases.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
16: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden, maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
10: En wat zijn die nieuwe zaken?
16: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival, maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
10: En ook Afro-C is terug.
16: Afro-C is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-C is ook nog altijd gratis.
10: Dat was een bewuste keuze om die Afro-C terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
16: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-C terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-C is terug een groot succes.
10: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
16: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
0: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
4: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
7: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
16: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traanmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vaya Mundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breydenen op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
10: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
10: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
10: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
10: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Breydenen bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
16: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
10: En wat zijn die nieuwe zaken?
16: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Breydenen. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
25: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
22: Wat zal dat concreet zijn dan?
25: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
22: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
25: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allaert werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
26: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt er €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
22: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
0: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
22: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
0: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen, maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas en de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
28: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
29: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende
28: Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
6: Het blijkt dat er nu een veertigtal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
0: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
14: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners Oudenburg naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
22: Het gaat best over veel mensen.
14: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier... zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
22: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
14: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. toerismeschepen Alain Lineel.
16: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
16: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
4: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
7: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
8: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, 1 kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
22: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
19: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
22: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
19: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
22: Besparingen, het kost geld?
19: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
22: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
19: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
10: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Jansen.
12: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
14: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
22: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
14: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
22: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
14: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in de finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
0: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
14: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
20: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
21: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
16: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
22: En wat zijn die nieuwe zaken?
16: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
22: En ook Afrosie is terug.
16: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
22: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
16: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
22: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
16: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
16: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
22: En wat zijn die nieuwe zaken?
16: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
22: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
23: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
22: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
23: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
22: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
23: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
22: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
23: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
24: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit, om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
2: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
22: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
22: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Radio Noordzee. Elke

0: punt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
1: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
1: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
4: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
1: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Harris Brataneus.
7: Ik ben Christophe Vermeire.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
4: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat

0: om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
3: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
4: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
5: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
7: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
0: Het gaat best over veel mensen.
7: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
9: Ik ben Stefan Tangen.
10: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
11: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
9: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
0: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
9: Wel, het is een heel rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Besparingen, het kost geld.
9: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
14: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Enserhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
15: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
16: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
7: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
7: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
17: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
0: En wat zijn die nieuwe zaken?
17: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluijzen.
18: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
17: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
19: En wat zijn die nieuwe zaken?
17: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
19: En ook Afro-Sea is terug.
17: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
19: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
17: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
19: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
17: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
20: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt er €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
19: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
21: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
19: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
21: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
19: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
21: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
19: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
21: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee ik geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
4: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
22: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Bulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
23: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
24: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
19: Wat zal dat concreet zijn dan?
24: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
19: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
24: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
8: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
11: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
12: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
19: En wat zijn die nieuwe zaken?
12: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
26: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien wel zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
12: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
27: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek, Ensor en de maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
19: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
19: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
13: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
3: Noordzee Regionieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn de

0: Waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
0: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
4: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
6: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
7: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
8: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziek.

0: theater De Traverse naar Breidene op zondagavond 5 juli. Een shantycore en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
3: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Breidene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Breidene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee. ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt er €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit, om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
4: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
4: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: En ook Afro-C is terug.
4: Afro-C is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-C is ook nog altijd gratis.
3: Dat was een bewuste keuze om die Afro-C terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
4: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-C terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-C is terug een groot succes.
3: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
4: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
7: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
8: Maar ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Oh, ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
5: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
11: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
10: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
11: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
10: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
11: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
10: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
11: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
5: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
4: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
10: En wat zijn die nieuwe zaken?
4: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
5: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
17: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
18: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
9: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
10: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
10: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
9: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
4: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter. Maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
5: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
6: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: FC Kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
4: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
9: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
9: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond om 19:45 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 19:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 20:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de Vize 2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
12: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
13: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
14: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
15: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts een nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: En ook Afrosie is terug.
5: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
3: Dat was een bewuste keuze om die afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
5: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en de afrosie is terug een groot succes.
3: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
5: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
7: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
18: Ik ben Philippe Monseweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabillyfestival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
21: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
22: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
23: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
24: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
24: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme met rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
24: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
24: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
7: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
7: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
9: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
17: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HU4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
17: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
17: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
15: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
6: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
10: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
11: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
12: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
15: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
15: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
7: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Lineel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
7: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
7: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allaert werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
8: Noordzee Dagklapper.
9: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt er €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit, om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
11: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
10: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
10: Besparingen, het kost geld?
11: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
10: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
11: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
4: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
13: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
14: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
15: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
7: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
10: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
10: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
7: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hallo, I'm Dario Dirda.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
10: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
22: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
23: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
8: Regionaal nieuws hoor je hier.
0: hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afro-C is terug.
2: Afro-C is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-C is ook nog altijd gratis.
1: Dat was een bewuste keuze om die Afro-C terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
2: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-C terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-C is terug een groot succes.
1: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
2: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
25: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
25: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument. Want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
4: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
25: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
4: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
25: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete. Nieuws en info.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
4: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
5: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
7: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze Huuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reest. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed.

0: smaakfestival, maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Hapfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day, doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Poret.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
9: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt er €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten

0: En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
0: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
4: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
5: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
6: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
4: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel
10: wil begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
17: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
6: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
18: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen,
1: Het gaat nu effectief van start.
0: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Nieuws en info aan de kust.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Leneel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afro-Sea is terug.
15: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
1: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
15: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
1: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
15: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
7: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
5: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
22: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
23: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
24: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
24: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele verre ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
24: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
24: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
7: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Nieuws en info aan de kust.
19: Radio
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Eddy Grison.
11: Ik ben Hina Batti.
12: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
13: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
25: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
25: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
25: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
6: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
9: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
8: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
7: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
5: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
22: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
23: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
0: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
0: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
18: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg retro bijna.
26: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
3: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
4: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
4: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Bratanus.
20: Ik ben Christopher Meijer.
21: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
0: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
13: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
14: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24.
5: William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: En ook Afrosie is terug.
15: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
9: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
15: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
9: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
15: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.

0: RMC Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit, om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
9: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
11: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
12: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V.

0: topprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
4: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
4: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Landegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
11: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
12: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
13: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag

0: krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
3: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
0: Het gaat best over veel mensen.
3: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
3: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
11: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
13: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
14: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
15: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
3: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
3: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
3: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
4: Nieuws en info aan de kust.
16: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
17: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
17: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Maxime Dong.
19: Ik ben Brenda Linskens.
20: Ik ben Bart Versluis.
21: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
17: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
17: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: En ook Afro-Sea is terug.
17: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
9: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
17: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
9: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
17: Leggen we dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
20: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
18: Noordzee regionieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
18: Noordzee, dagklapper.
22: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit, om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende, u hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
23: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
23: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
23: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
23: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
3: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
25: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
26: Mensen
13: mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Cindy Schie, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
3: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg Stefaan Reinaert.
6: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
6: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
6: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
8: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
10: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
11: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regionieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
26: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
26: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
4: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
12: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
14: Parc Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
18: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
5: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
18: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Matthijven.
19: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
3: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
3: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
3: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
17: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
20: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
21: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breidene op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
6: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
6: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
6: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Breidene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
26: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
26: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Breidene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
18: Iedereen
7: luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael van Ie.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
3: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
3: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
3: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt er €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
4: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
4: En ook Afrosie is terug.
5: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
4: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
5: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
4: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
5: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
7: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
8: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
9: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
11: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
11: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
4: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
11: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
4: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
11: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Carolien de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
4: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
15: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
16: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
17: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
18: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers, zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
18: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
4: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
18: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking.

0: deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
0: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
0: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
6: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
7: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
1: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
0: Het gaat best over veel mensen.
1: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
1: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
4: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
0: En wat zijn die nieuwe zaken?
4: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
7: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
0: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Besparingen, het kost geld?
8: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt er €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was je voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen. Het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
6: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
7: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
8: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in de finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
11: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
10: En wat zijn die nieuwe zaken?
11: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
10: En ook Afrosie is terug.
11: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
10: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
11: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
10: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
11: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
11: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
10: En wat zijn die nieuwe zaken?
11: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
15: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
16: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
11: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traanmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
17: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
18: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
17: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
18: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
17: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
18: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
17: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
18: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument en uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allaert werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Joris Polet.
20: Ik ben André Durie.
21: Ik ben Kurt Kluis.
22: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
16: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
17: Wat zal dat concreet zijn dan?
16: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
17: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
16: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
6: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
20: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
7: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
17: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
17: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
9: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
22: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
17: En wat zijn die nieuwe zaken?
22: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Michael van Nie.
25: Hallo, ik ben Louise Carton.
26: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
17: Het gaat best over veel mensen.
4: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
17: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
5: En info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
12: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt er €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit, om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 8:00 voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
3: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
6: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
7: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
8: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
4: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
12: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
12: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
12: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Glenn Dangro.
14: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri Dumaré.
16: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
17: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
17: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
4: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
18: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Bredene en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
19: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het 5e middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
20: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's de
4: decreet voor toerisme voor allen ingediend.
15: Vermogensstormen komen. Nimmer zal het schip vergaan.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag wolkenvelden en opklaringen, veel zon en kans op een buitje. Temperaturen liggen aan de kust morgen rond de 18 graden. Donderdag krijgen we wolkenvelden en enkele opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
11: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
17: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts een nieuwe activiteiten toegevoegd.
20: En wat zijn die nieuwe zaken?
17: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
20: En ook Afro-Sea is terug.
17: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
20: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
17: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
20: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
17: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
4: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
11: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Lineel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
20: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
24: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
20: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
24: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoeners zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument. Want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
20: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
24: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
20: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
24: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
6: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
8: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni.
4: Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
0: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
20: Wat zal dat concreet zijn dan?
0: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
20: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
0: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
12: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
20: En wat zijn die nieuwe zaken?
12: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
4: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om echte

0: zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
0: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 19:45 brengt de filmclub 62 de film No Other Choice naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Vanavond om 19:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dan heb ik nog dit. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera en vanavond om 20:00 voor Los Tigres. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dat was ie voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
6: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
6: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
6: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
8: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
9: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus Bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
10: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of het andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen

0: twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
1: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
0: En wat zijn die nieuwe zaken?
1: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Goubin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
9: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld?
9: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
11: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
12: We zitten nog stenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
13: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
14: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
1: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
1: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
8: En ook Afro-Sea is terug.
1: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
8: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
1: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
8: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
1: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Liniel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
16: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
18: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
1: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
1: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
20: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
21: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
22: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
23: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen.
3: Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
6: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
6: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
6: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
6: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
7: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
14: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
4: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
5: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
9: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
8: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
14: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
14: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. toerismeschepen Alain Lineel.
1: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
1: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
21: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
21: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
21: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen.
8: Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
23: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
23: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld?
23: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
23: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
16: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
17: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist door het slechte weer om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
18: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
14: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
21: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
21: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
21: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
19: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
20: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
1: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
1: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
21: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
22: Wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
25: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
26: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel. Dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
1: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
1: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival, maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day, doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: En ook Afro-Sea is terug.
1: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
3: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
1: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
3: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
1: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
4: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
4: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
4: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
4: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
14: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
8: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
9: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg Stefan Reinaert.
11: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
11: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
1: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
1: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
14: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
14: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
18: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
18: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
18: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostense jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
6: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
7: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen

0: punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
1: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
4: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
4: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.

0: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
3: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
4: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
5: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
6: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
8: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
8: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
0: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: En ook Afrosi is terug.
9: Afrosé is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosé is ook nog altijd gratis.
10: Dat was een bewuste keuze om die Afrosé terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
9: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosé terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosé is terug een groot succes.
10: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
9: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Liniel.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Thuis aan de kust.
11: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
15: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
16: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor het Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
0: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
17: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
17: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
17: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
17: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
18: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
0: En wat zijn die nieuwe zaken?
18: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
20: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
22: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
22: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
21: Wat zal dat concreet zijn dan?
22: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
21: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
22: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
21: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
21: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
13: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
24: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
25: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
26: De vistrap is ook het wat doet niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vlees jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van Essa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
3: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
21: Het gaat best over veel mensen.
3: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier... zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
21: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
3: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
20: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
18: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
21: En wat zijn die nieuwe zaken?
18: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning. crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
8: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
9: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
10: Wij waren permanent met vier inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
12: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
11: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
12: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
11: Besparingen, het kost geld.
12: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
11: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
12: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee regionieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
3: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
11: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
3: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
21: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
3: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
14: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
15: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
16: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoen met deze marchandise aan deze been.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
18: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden, maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
21: En wat zijn die nieuwe zaken?
18: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival, maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
21: En ook Afro-Sea is terug.
18: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
21: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
18: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
21: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
18: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
18: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
21: En wat zijn die nieuwe zaken?
18: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
21: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
24: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
21: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
24: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
21: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
24: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
21: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
24: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
4: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
21: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
21: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
5: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
19: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
20: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zetbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zetbank. En dan ben je er zeker van dat dat zetbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
11: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
13: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
9: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
11: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, om Bredene te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
10: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
22: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
3: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
21: Het gaat best over veel mensen.
3: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
21: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
3: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allaert werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
21: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
12: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
21: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
12: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
21: Besparingen, het kost geld.
12: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
21: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
12: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V

0: Christian Ossieur kregen de gouden pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
3: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
4: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
5: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
7: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
7: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
8: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
0: En wat zijn die nieuwe zaken?
8: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuis

0: match waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
7: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
0: En wat zijn die nieuwe zaken?
7: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: En ook Afro-Sea is terug.
7: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
0: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
7: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
0: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
7: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
0: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
4: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de Stend ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maak ik er altijd een rood feest van.
9: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
11: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
11: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaré.
15: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
7: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
0: En wat zijn die nieuwe zaken?
7: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
17: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
18: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
19: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
10: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
14: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
0: Het gaat best over veel mensen.
14: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
14: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
20: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
21: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
22: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
5: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
5: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
5: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
7: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
7: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
8: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
25: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluite.
24: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
14: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
14: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
14: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
1: Noordzee regionieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
7: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
7: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: En ook Afrosie is terug.
7: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
2: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
7: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
2: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
7: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is. Dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
9: dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
11: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
13: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
13: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
13: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
13: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
7: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
7: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
16: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
20: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars. Met publiek erbij, met artiesten dichtbij. Eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
26: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
26: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
26: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
18: Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
10: Maar het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
10: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust.
8: Noordzee regionieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
21: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
22: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
18: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
1: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
2: Het gaat best over veel mensen.
1: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
2: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
1: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
18: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
7: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
7: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
13: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen
11: mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
11: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
11: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
18: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
1: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
1: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
1: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
16: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
26: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen nog het een en het ander.
17: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het

0: en ver hebben we behouden, maar we hebben toch links en rechts een nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
0: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival, maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afrosie is terug.
0: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
1: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
0: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
1: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
0: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Liniel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
7: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
0: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts een nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
0: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
8: Je zit in de Nossebelk.
9: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
8: 6 dibbe, Joos, tot aan uw knies.
9: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
8: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
9: Het Oostends dialect.
8: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
9: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
8: Een breiningsge dunne knijker.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
11: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
11: Nee, er zijn instapkosten.

0: en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument. Want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
5: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Thuis aan de kust.
6: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, om Bredene te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
8: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
10: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
8: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
0: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day, doen nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
15: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
15: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
15: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
16: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rom nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
13: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
17: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
18: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, Het gaat nu effectief van start.
15: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
15: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
15: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
21: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
23: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
24: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
25: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabillyfestival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afro-C is terug.
9: Afro-C is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-C is ook nog altijd gratis.
1: Dat was een bewuste keuze om die Afro-C terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
9: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-C terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-C is terug een groot succes.
1: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
9: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
0: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
0: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Regionieuws.
2: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
6: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
7: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
10: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré-vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
11: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
14: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
14: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
14: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poek, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
17: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
17: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
8: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
18: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
17: Het gaat best over veel mensen.
18: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
17: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
18: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
20: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
21: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
22: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk je jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
17: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
22: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
17: Besparingen, het kost geld?
22: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
17: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
22: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
17: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
17: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
17: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Hapfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
17: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
25: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
26: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
27: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, Het gaat nu effectief van start.
18: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
17: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
18: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
17: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
18: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
17: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
17: En ook Afrosie is terug.
9: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
17: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
9: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
17: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
9: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
6: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Bredene voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
7: Dus het is een drieluik en het douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27.

0: zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
4: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
4: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
4: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
4: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
3: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw Rockabilly Festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio

0: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
3: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
5: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
4: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
7: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
8: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot schilder Enzo Spiljaard.
9: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
4: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
10: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
2: Het gaat best over veel mensen.
10: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier... zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
2: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw Rockabilly Festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
4: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
16: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
17: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verlenen, dat is buitengewoon.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
19: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
18: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
19: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
18: Besparingen, het kost geld?
19: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
18: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
19: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Noordzee Regionieuws.
4: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
10: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
18: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
18: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
10: Wel, ze gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
4: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
5: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
6: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
8: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden, maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
8: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival, maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day, doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli, dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: En ook Afro-Sea is terug.
8: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
9: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
8: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
9: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
8: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
8: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
8: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeijen.
11: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
12: Ik ben Danik Menne.
13: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
14: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
15: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
16: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
15: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
16: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument. Want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
15: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
16: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
15: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
16: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
12: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
12: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
17: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
15: Wat zal dat concreet zijn dan?
17: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
15: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
17: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
19: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Daan vinden ons eigenlijk heel vlot.
20: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
21: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
12: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: Schepen van Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
22: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
22: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
2: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen, maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas en de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
3: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
24: Ik ben Kirby Hallemees.
25: Ik ben Gaël Bouzin.
26: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw Rockabilly Festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
8: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
22: En wat zijn die nieuwe zaken?
8: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
1: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar dat we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
4: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
5: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
6: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
22: Het gaat best over veel mensen.
6: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
22: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
6: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
22: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
9: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
22: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
22: Besparingen, het kost geld.
9: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
22: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
11: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
13: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni.
14: Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
6: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
22: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
6: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
22: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
6: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabillyfestival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afro-Sea is terug.
2: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
1: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
2: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
1: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
2: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
3: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
3: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
3: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
8: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
9: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met het thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
10: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
11: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan.

0: Ik volledig in het teken van handhygiëne, heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker?
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
0: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
0: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
4: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
1: En dat zijn Oostendse bands?
4: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
8: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
11: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
10: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
11: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
3: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.

0: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners Oudenburg komen, naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
0: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
4: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
5: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
6: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
7: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
8: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
8: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen.
1: Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
8: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
1: En dat zijn Oostendse bands?
14: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
16: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
17: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
18: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
0: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostense vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
21: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
24: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
24: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afrosie is terug.
24: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
1: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
24: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
1: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
24: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
8: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
2: Nieuws en info aan de kust.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, op het, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
5: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
16: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
6: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
6: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument. Want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
6: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
6: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
23: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Regionaal nieuws en info.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
1: En dat zijn Oostendse bands?
14: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
23: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door Passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van Passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
10: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
12: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg Stefaan Reinaert.
13: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
4: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
4: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
6: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
7: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
8: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Euphrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
10: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
10: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
16: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
16: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
18: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
19: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
20: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraad Zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
4: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
4: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
4: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
21: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
21: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
24: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
10: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
10: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
25: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
25: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, op het die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
21: Op de kustram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
6: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
5: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
7: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
8: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
8: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: En ook Afrosie is terug.
8: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
3: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
8: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
3: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
8: Leggen we dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
21: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hallo, I'm Dario Durda.
7: Ik ben Frank Jongbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammerdammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
5: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinaert, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar. En van het einde komt het ander en zo zit men weer open, niet?
11: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
12: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
13: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
14: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
14: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
15: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
15: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
18: Ik ben Philippe Monseweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostense bands?
2: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende...

0: En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
4: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
8: Ik ben Patrick Jansen.
9: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
11: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
10: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
10: Besparingen, het kost geld.
11: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
10: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
11: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
5: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee.

0: Regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
4: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
5: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
6: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
8: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
8: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
9: En dat zijn Oostendse bands?
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: En ook Afrosie is terug.
15: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
9: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
15: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
9: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
15: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Regionieuws.
1: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro.
16: Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammerdammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
17: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
17: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
17: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
17: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
16: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, inderdaad. Om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
19: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
20: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
9: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
16: Op de kustram werd een controle gehouden 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
21: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
21: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
21: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
16: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
16: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
26: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 72. Hè? Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
27: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
4: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
5: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
4: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
16: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
16: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
28: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
5: Het gaat best over veel mensen.
28: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
5: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
28: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
8: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
16: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
29: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
29: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
16: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
2: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
9: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
13: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
14: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
5: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
14: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Besparingen, het kost geld?
14: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen huiswerkklasse gewoon weer opstarten?
14: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
16: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
10: Nieuws en info aan de kust.
15: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
16: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
17: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
5: En dat zijn Oostendse bands?
17: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
16: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
20: Ik ben Rudy de Meijer.
21: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
28: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
28: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
28: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
10: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
16: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
22: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden, maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
5: En wat zijn die nieuwe zaken?
22: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival, maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
5: En ook Afro-Sea is terug.
22: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
5: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
22: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
5: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
22: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
16: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die er in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
4: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
6: Bij Karl Marx, hè, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
16: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
29: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
29: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
16: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
11: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra dat pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
11: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
5: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
11: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
5: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
11: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
16: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
21: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
16: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
17: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
5: En dat zijn Oostendse bands?
17: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
16: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door Passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van Passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
29: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
12: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
20: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
7: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
5: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
16: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
5: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
23: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
5: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
23: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen, maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas en de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
16: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
15: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
16: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
24: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
24: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
16: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
3: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
4: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
6: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden?
24: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
5: Het gaat best over veel mensen.
24: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
5: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
24: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben

0: situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld.
0: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
0: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
6: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
7: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes. Meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
8: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een